0: afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampij houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
4: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
3: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Hallo.

0: discount.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Goedemorgen Groningen, dit is de Oogochtendshow. Mijn naam is Rick en Jan, even jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
5: Ja, goedemorgen. Allereerst, de gemeente grijpt in bij handig in de buurt in de hoogte. Actiegroepen demonstreren in Sterrenbos tegen aanleg tegelpad. Tjumi paviljoen krijgt oorspronkelijke functie terug.
4: Meer over dit nieuws hoor je rond 7:30. Hier is de Hoog Radio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door GroningenBereikbaar.nl. De vakantie is voorbij, maar dat geldt de verkeersstromen, zeg maar, die zijn nog bescheiden.
5: Ja, mooi.
4: Ja, ja, dus je kunt allemaal lekker doorrijden. Ja. En lekker op tijd op de bestemming aankomen waar je heen wilt. Ook op de fiets zijn er geen vertragingen of files te betreuren. Dus ja, gewoon lekker fijn op pad en lekker aan de dag beginnen, zou ik zeggen.
5: Ja, van genieten zolang ik nog kan.
4: Zo is dat. Leuk dat je klaar zit voor een nieuwe editie van de Ochtendshow. We gaan je weer op de hoogte brengen van alle actualiteiten in de gemeente Groningen. En wij gaan het zo meteen hebben over...
5: Noorderzon.
4: Wat anders.
5: Ja, ik ben er net nog overheen gekomen.
4: Ja, hè?
5: Ja, ik moet er overheen als ik hier naartoe kom. Dus het ziet er allemaal al heel sfeervol uit, kan ik je vertellen. Ja, er is nog wel wat aan de hand. Wat precies, dat hoor je zo.
4: Nadat we geluisterd hebben naar SB en... oh nee, daar gaan we niet helemaal niet naar luisteren. Ben ik even in de war, zeg. Dit is verrassend.
5: Oh.

0: Het is 7:08.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Is nu aan de beurt, want Noorderzon zoekt in aanloop van de opbouw van de 36e editie van het festival, dat komende maandag trouwens begint, nu nog naar vrijwilligers om het festival mogelijk te kunnen maken.
2: Ja, met name achter de bar zit het festival dat plaatsvindt dus van donderdag 20 tot en met zondag. Dat is een foutje voor mij nog. Het is al maandag geweest natuurlijk dat het zou beginnen, want het begint morgen volgens mij al.
0: Ja, ik
2: zit er eens kijken. Maar 20 tot en met 30 augustus vindt het dus plaats. Er zit nog wat krappe in de bemensing achter de bar. Volgens Milou de Boer, hoofdmarketing en woordvoerder van Noorderzon, gaat het wel goed met het aantal aanmeldingen van vrijwilligers. Toch zoekt het festival nog steeds naar extra vrijwilligers. Je hoort daarover eerst Luc Stelder, coördinator van de parkproductie.
3: Ja, natuurlijk is het spannend. Maar ik heb wel goede hoop. We zitten goed. Nee, het gaat helemaal goed komen. Het zijn altijd de laatste afwerkingen, dat is het meeste werk. Maar daar komen we nu aan toe, dus het gaat heel erg mooi worden. Oh, we hebben nu ons laatste podium komt net op zijn plek. Voor de kinderweide zijn we nog een mooie kassapoort aan het bouwen. En daarnaast komt het nu aan op de afwerking. Dus mooie decoraties worden opgehangen. Lichte techniek gaat er nu allemaal nog in. Er is nog veel, maar we hebben er wel zin in.
2: Ja, je hoorde Luc Stelder. Ja, het hoofdpijndossier, zoals het genoemd wordt, is het vinden van genoeg vrijwilligers. Er zijn al meer vrijwilligers dan vorig jaar, maar door de uitgebreide programmering zijn er ook meer diensten te verdelen. Je hoort Tuya Warrens, dat is de crewcoördinator.
0: Sorry, Tuya Martens.
2: Oh, sorry, ik lees verkeerd. Ja. Martens, ja.
4: Nu achter de tap, dat hebben we een beetje met een reden gedaan, want waarom?
5: Omdat we heel veel vrijwilligers zoeken voor Noorderzon. En daar hebben al heel veel vrijwilligers zich aangemeld. Maar nog niet genoeg. En we zoeken juist vooral tappers. En anders mag ik hier het hele festival staan. En dat is gewoon niet genoeg. We hebben hulp nodig.
6: Het is vrijwilligerswerk, maar hard werken wordt wel beloond.
5: Maar je krijgt ook muntjes om drankjes mee te kopen op het terrein na je dienst. Je krijgt voorstellingtickets, dus je kan zelf een voorstelling bezoeken. En we hebben altijd een heel leuk eindfeest en een nazit waar je ook met elkaar kan zijn. En je krijgt het Noorderzon Crew shirt. Dat is echt alleen uniek als je vrijwilliger bent.
2: Ja, je hoorde dus Tuya Martens, zal ik nou goed zeggen. Het festival blijft ook vernieuwen. Ook dit jaar zijn er weer nieuwe shows om te zien, nieuwe plekken om te dansen en terrasjes om uit te rusten. En we hebben nog iemand gesproken die ons daarover kan vertellen.
5: We gaan heel veel nieuwe dingen zien. In het hele park gaan we nieuwe dingen zien. We hebben het terrein verdeeld in 4 zones met allemaal mooie kunstinstallaties en thema's. En er is heel veel meer straattheater en kunst. Het komt je gewoon allemaal tegemoet eigenlijk. Dus als je als bezoeker het terrein oploopt, dan word je gewoon

0: omringd door kunst en theater en muziek. Ja, dus eigenlijk moet je gewoon ronddwalen. We zijn hier aan de Ladysingel en hier heb je de containervoorstellingen. Dus al die blauwe containers die je hier ziet, daar komen 20 minuten voorstellingen. Wat we ook hebben is dat we op de Vijver nu een nieuw podium hebben. Dat heet de Kraken en daar kan je ook gaan worrelen. Dat is ook wel weer een hele grote verandering. En je hebt de dans en daar kan je overdag een dansworkshop volgen. En dan 's avonds kan je dansen op de muziek in die stijl. Dus dat is ook wel nieuw. Ja, en wat we ook nieuw hebben is downtown. Dus in de stad hebben we bij Simplon bijvoorbeeld een nachtprogramma. Dat is ook hartstikke leuk.
1: Al met al is er genoeg te doen tijdens deze editie van Noorderzon. Maar dat kan dus niet zonder vrijwilligers.
0: We hebben daar zeker een hoop vrijwilligers voor nodig. Want ja, die vrijwilligers die zorgen ervoor dat mensen binnenkomen bij de voorstellingen. En dat een voorstelling kan starten. En dat uiteindelijk het applaus gegeven kan worden aan de artiesten. Ja, zonder vrijwilligers kunnen we het gewoon niet.
2: Ja, je hoorde dus Milieu de Boer in een bijdrage van Vin Mellema.
3: Nou, ze hebben er in ieder geval zin in, zo te horen.
2: Ja, dat had ik al gemerkt. Ja. Ik ben een paar keer even bij de opbouw langsgelopen, omdat ik het dan overheen moet naar huis toe.
3: Ja.
2: En ik een paar van die mensen van de verkeersregelaars zo gesproken. Nou, die waren al enthousiast. En die hadden al een hoop lol. Dus volgens mij gaat het een leuke sfeer worden daar.
3: Mooi zo. En dat begint dus morgen en het is tot en met
2: 30
3: augustus. Nou.
2: Ja.
3: Kun je weer allemaal leuke dingen beleven. En als je een overzicht wil hebben van wat er allemaal georganiseerd wordt, kun je natuurlijk terecht op noorderzon.nl. Ik luister naar de Hoogochtendshow met een lekkere flashback van de 80's uit 1986. Heart en de power ballad These Dreams.

0: Terwijl je wakker wordt van These Dreams, kunnen we even naar buiten kijken. Het is droog, maar een heel licht spettertje zit erin. Het is flink bewolkt en de oogthermometer wijst 18 graden aan. Dus dat is best wel een temperatuurtje. Vandaag begint de dag dan wel bewolkt. Verspreid over de dag vallen er buien. Mogelijk kan aan het eind van de middag of in de avond de zon nog even om het hoekje komen. Bij een matige wind uit westelijke richting wordt het 20 graden. Komende nacht wordt het helder, koelt het af naar een graad of 13. Morgen krijgt de zon wat meer ruimte. Wel kunnen verspreid over de dag wat buien voorkomen, waarbij een klap onweer niet is uitgesloten. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind wordt het dan 21 graden. En de plantjes zullen de natuur dankbaar zijn.
1: Ik ben geen plantje, dus ik vind het helemaal niet zo lekker.
0: Maar, nee, hè?
1: Nee, maar kom maar goed. Het is wel nodig. Ja, hoor. Ja. De plantjes mogen best even wat vocht erbij. Maar ja, als je te veel vocht hebt, dan krijg je weer situaties als deze. Een duiker vindt de gouden armband van oma terug, meldt onze oog-app. Ja, Luna verloor een gouden armband van haar oma toen ze tijdens de stoeipartij van een boot in het Woldmeer bij Meerstad viel. Ja, een duiker van Recovery Divers vond het sieraad terug na een zoekactie. Ze had het zelf ook eerst geprobeerd, maar niet gevonden. Maar niet getreurd. Ik vind het altijd knap als mensen dat zomaar weer weten te vinden.
0: Ja, inderdaad. Dus,
1: iedereen blij. Zo. Ja, en misschien word je er ook blij van. De plantsoenloop, die komt er weer aan. De Groninger Internetcorant meldt dat. Wie op zaterdag 7 november wil meedoen aan die bewuste plantsoenloop, die moet zich, of die kan zich vanaf morgen, dat is 20 augustus, inschrijven. Om 11 uur gaan de inschrijvingen open voor de editie van 2026 van deze hardloopklassieker in het Noorderplantsoen.
0: Ja.
1: Ja, dat wordt weer een groot feestje, dat weet ik wel zeker. Ja, en er is een andere loop, die is inmiddels geweest. Jannes Nijboerloop. Ik ken hem niet, maar die hebben we ook. En die is in Ten Boer. Meld onze website van Oog Nieuws. Ryan Drent uit Gieterveen, die heeft hem gewonnen, de 56e editie. Nee, de 55e, Jan, of goed lezen. Bij de vrouwen was de hoofdprijs voor Eva Smit. En die Jannes Nijboerloop bestaat uit een wedstrijdloop van 10 kilometer en een recreatieloop van 5 kilometer.
0: Ik ben wel een beetje teleurgesteld in jou, Jan.
1: Dan?
0: Ja. Het stond gisteren in de Vandaag, de plantsoenloop. Dus jij hebt gisteren niet geluisterd naar de
1: afgelopen. Nee, maar dat klopt ook. Ik had het.
0: Ja?
1: Ja, nee. Ja, maar de plantsoenloop, wanneer je kunt inschrijven, ik vind het altijd krapje zo. Want het is altijd zo uitverkocht voor mij.
0: Ja, daar moet je wel bij, bij zijn. Maar ik had het over de Jannes Nijboerloop.
1: Oh, je zei plantsoenloop.
0: Oh, sorry.
1: Ja, daarom.
0: Ja, nee, ben ik in de war. Ja.
1: Nee, oké. Okay, nee,
0: maar de Jannes Nijboerloop, dat was, stond gisteren en vandaag. Maar leuk dat Eva dat gewonnen heeft. Van harte gefeliciteerd natuurlijk. En ook Ryan Drent uit Gieterveen. Het is nou wel een Drent, maar vooruit. Ik wil hem dan maar vergeten.
1: Ah, ja, jij bent ook een Fries.
0: Ja, dat is waar.

0: Bailey Ray en Put Your Records On. Ja, nou, toch even weer even recht zetten. Ik plaag Jan een beetje dat ik zei dat hij Fries
1: is.
0: Maar je bent gewoon in Groningen, hè?
1: Ik ben geboren in de stad. Maar ja, mijn paken zou jou heel dankbaar aankijken.
0: Ik denk het ook
1: want die kwam wel uit Friesland.
0: Ja, hè? Ja. Nou, we hadden het er net al over de vandaag van gisteren. Maar het is nu natuurlijk 19 augustus 2026. En vandaag is er ook weer van alles te beleven. In staat, in Ommelaans.
1: Zeker weten. En jij heet geen Harm, anders zou ik zeggen dag Harm. Maar nee, dat is de titel van een tentoonstelling. Want dat is werk dat voortleeft in de Galerie Noord aan de Nieuwstad. Tussen vanmiddag 1 uur en 5 uur. Harm Holtkamp, daar hebben we het over, was nauw verbonden met Galerie Noord. En deze tentoonstelling is een afscheid van de maker en tegelijk een doorgang voor het werk. Alles wat hier te zien is mag verder naar andere ruimtes, andere muren, andere ogen om van te genieten. Ja, dat moet je met kunst ook doen. Dus dag Harm, werk dat voortleeft, Galerie Noord aan de Nieuwstad. Van 1 uur 's middags tot 5 uur vanmiddag.
0: Ja, je kunt je inschrijven voor de waterpolokliniek in Ten Boer. En dat kan nog tot middernacht. Komende vrijdag organiseert waterpolovereniging Trivia een waterpolokliniek in het kader van de sportrecreade in Ten Boer. Dat is ook die loop, die is ook in het kader van de sportrecreade.
1: Oké, vandaar dus.
0: Iedereen met minimaal zwemdiploma A, die kan meedoen. Opgave kan dus tot en met vandaag via de site van sportrecreade Ten Boer. Ja, wees erbij.
1: Ja, het is een harde sport hoor. Wat er onder water af en toe gebeurt, dat wil je niet weten. Maar goed, als je het mooi vindt, moet je het zeker een keer proberen. En dan Heilige Aarde. Dat is in de synagoge aan de Volkingenstraat. En dat is vanmiddag om 1 uur. In deze expositie tonen 24 kunstenaars hun kijk op de natuur. De kunstenaars vertellen allemaal hun eigen verhaal op hun eigen unieke manier. Daardoor vormt de expositie ook een ode aan materiaal, techniek, stijl en gedachtegoed. Ja, dan heb je inderdaad een goede titel, want dat is de Heilige Aarde, de natuur. Synagoge aan de Volkingenstraat. Om 1 uur vanmiddag kun je daar zijn. Ja, en als je nou nog meer uitgaanstips wil, dan moet je even naar groningen.uitlopen.nu of je kijkt na 9 uur op de Kabelkrant voor HoogTV. Daar is ook allemaal. Heb je nou zelf iets georganiseerd? Wij willen het vast wel melden, maar dan moet je die tips wel even sturen. Stuur ze dan naar ochtendshow@oogradio.nl.

0: Shanna Sparrow met Material Lover. Mooie muziek uit Engeland, maar uit Groningen komt ook hele goede muziek. En dat wordt gevierd met de...
1: Hoge Radio Stadsplaat.
0: Op het nummer Was Je Maar Hier praat hiphopartiest SB over liefde en eenzaamheid vanuit meerdere perspectieven. In plaats van een verhaal te vertellen over een specifieke relatie, gebruikt hij een fictief persoon als metafoor voor het idee van liefde. De afgelopen 12 maanden heeft hij gewerkt aan zijn eerste solo-project, waarvoor hij op elk nummer alles zelf heeft gedaan. Was Je Maar Hier is daar het eerste nummer dat daaruit is voortgekomen. En dat is...
1: Hoge Radio Stadsplaat.

0: was je maar hier van SB. Dat was de Stadsplaat. Het volgende uur hoor je een fonkelnieuwe Stadsplaat. En het overzicht van alle 25 stuks vind je op oogradio.nl/stadsplaat.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 19:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Handig in de buurt in de hoogte is boos op de gemeente. Afgelopen vrijdag werden spullen van de stichting, zoals de koffie- en ontmoetingsplek, weggehaald uit de openbare ruimte. Volgens de stichting gebeurde dat zonder overleg, terwijl de bezwaartermijn nog loopt. Handig in de buurt helpt mensen in de wijk met onder andere grof vuil, tuinieren en kleine klusjes en biedt ook een luisterend oor. Tegelijk dreigt vanaf volgend jaar de subsidie te stoppen. De stichting vreest daardoor voor haar voortbestaan. Ze stuurt een brandbrief naar de gemeenteraad, verzamelt handtekeningen en organiseert wijkacties om steun van de bewoners te krijgen. Gisteren protesteerden Biodiversiteit Opstand en Extinction Rebellion tegen de aanleg van herinneringspaden in het Sterrenbos. Volgens hen beschadigen de werkzaamheden het kwetsbare historische bos. Vooral het weghalen van de humuslaag baart zorgen, omdat daarin belangrijke wortels, schimmels en bodemorganismen zitten. Ook zouden zware tegels de boomwortels beschadigen, terwijl het bos al last heeft van droogte. De actiegroepen vinden bovendien dat natuurorganisaties onvoldoende zijn betrokken bij het ontwerp. Ze overwegen een handhavingsverzoek. Volgens Lisbeth Café kunnen de gevolgen voor de oude bomen en het ecosysteem pas over tientallen jaren zichtbaar worden. Het Tjumi-paviljoen op het Herenplein gaat vanaf vandaag terug naar hoe het ooit begon, als videogalerie. In de tentoonstelling Tjumi Inside kun je deze zomer voor het eerst sinds lange tijd het paviljoen van binnen bekijken. 5 kunstenaars laten er hun videokunst zien, met thema's als uitsluiting, eenzaamheid en absurditeit. Die films zijn op een bijzondere, vaak handmatige en analoge manier gemaakt. De opening is vandaag om 5:00 PM. Daarna kun je de tentoonstelling tot en met 26 september gratis bezoeken op donderdag, vrijdag en zaterdag. En dat kan tussen 3:00 PM en 7:00 PM. En in de aanloop naar Groningens ontzet vindt zondag 23 augustus een bijzondere dienst plaats in de Martinikerk. Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij het herdenken en vieren dat we vandaag de dag in vrijheid leven. Het gaat om een oude traditie die volgens Berend de Boer van de Koninklijke Vereniging van Volksvermaken enkele jaar geleden nieuw leven is ingeblazen. En dan nog het weer. Vandaag begint de dag bewolkt. Verspreid over de dag vallen er buien. Mogelijk kan aan het eind van de middag of in de avond de zon nog even tevoorschijn komen. Maar bij een matige wind uit westelijke richting wordt het 20 graden.
0: Dankjewel, Jan. Ook Radio Verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Ze melden dat er geen files zijn te betreuren. En ook in de bussen op het spoor gaat alles lekker door. Dus dat scheelt weer. Het is de Oogochtendshow waar je naar luistert. En daar zijn we erg blij om. Want anders maken we het programma toch echt voor niks. Dus ja, top. Blijf het ook lekker doen. Want wij duiken het nieuws uit Groningen weer even in. Er was een bijzondere actie op Vismarkt.
2: Nee, op de Ossenmarkt.
0: Ossenmarkt.
2: Ja, ik had ook een andere in mijn hoofd. Ja. Maar de Ossenmarkt. Oh. En daar was gisteren om 22:30 een meubelfestival.
0: En dat in elkaar zit, nou, dan gaan we zo meteen eens even naar kijken. En we gaan eerst even naar de muziek luisteren van Nate Smith. Fix What You Didn't Break. Goedemorgen, Groningen.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Ja, want als je altijd maar de rotzooi van een ander opruimt, dan merkt die ander niet dat er rotzooi gemaakt wordt.
1: Ja, of hij negeert het lekker, want je doet het toch wel.
0: Ja.
1: Is het nog erger?
0: Ja, nog erger, ja. Ja, het zijn van die dingen. Fix what you didn't break. Het is 8:08.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: En van gistermorgen om 10:30 stond de Ossenmarkt helemaal vol met meubels en die mocht je gratis meenemen.
1: Ja, de doelgroep was vooral studenten, maar alle stadjes waren van harte welkom. Binnen een 30 minuten waren bijna alle meubelen meegenomen. En enkele stoel, fotolijsten, televisie waren bewijs dat er nog wel meubels hadden gestaan. Ja, de organisatoren, Groningen Afvalvrij, hadden ook niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Je hoort Lynn Helen Gundersen van Groningen Afvalvrij.
3: Ja, zeker. We hadden dit eigenlijk niet verwacht. In ieder geval niet dat het zo snel zou gaan. Dus in theorie zouden we hier nog 2-3 uur moeten staan. Maar zoals jullie zien zijn we nu al aan het afbouwen. Mensen kwamen gewoon binnendruppelen. We hebben geen aanmeldsysteem of zo. Het was gewoon, ja, kom voordat het op is. Dus we hebben eigenlijk heel weinig promotie gedaan. Maar ja, toch heeft het heel veel mensen bereikt.
4: En al die mensen waren vanochtend om 10:30 welkom. Alleen was er een enkeling die net iets te vroeg was.
3: Ja, wij zijn denk ik rond 9:30 klaar met alles neerzetten. En toen stond eerste student er al. Maar die voelde zich toch een beetje bezwaard. Dus ik kwam een uur later. Maar toen was het al zo druk dat, dat heel veel meubels al weg waren. Dus ik denk binnen 9:30 was het echt op.
4: En hoeveel meubels hadden jullie aan het begin?
3: Ja, ik denk iets van 100. In ieder geval 2 vrachtwagens vol. Nou, je ziet hier achter vrachtwagens staan. Dus vol met stoelen, banken, kasten, lampen. Heel veel lampen waren heel erg gewild.
4: De meubels zijn afgelopen zomer verzameld door de gemeente, waardoor deze vanochtend gratis op te halen waren op de Ossenmarkt.
3: Ja, deze meubels hebben we ingezameld op het afvalbrengstation. Dus mensen hebben eigenlijk in de zomer, dus ik denk sinds juni, meubels ingeleverd. Dus ik denk met de intentie om het weg te gooien. En wij hebben ze dan gespaard in containers voor deze meubelfestival.
4: Er zaten verschillende grote meubels tussen die je niet zomaar mee naar huis nam. Maar daar was van tevoren over nagedacht.
3: Nou, wij hebben 2 elektrische bakfietsen te leen gehad hier en 2 normale. En dat is zo druk, dus we hebben uiteindelijk ook de vrachtwagen hier achter mij ook ingezet om spullen bij mensen thuis te laten brengen. Dus onze collega's hebben het ook gewoon gedaan. Dus
4: het is al met al een hele geslaagde dag.
3: Ja, dat kan ik wel echt zeggen, ja.
1: Ja, je hoorde Lynn Helen Gundersen in een bijdrage van Marco Hamminga. Ja, ik had het gehoord dat het er was. En er was iemand bij mij op bezoek, dus ik kon niet gelijk weg. Ik denk, ik ga nog wel even kijken, misschien vind ik wat leuks.
0: Ja.
1: Maar hij zei al, er stond helemaal niks op de Ossenmarkt. En hij was om 11:00 bij mij aangekomen. Ja, nou weet ik wel waarom.
0: Ja, precies. Nou,
1: het was al weg.
0: Actie, dus ik had gretig aftrek van dat betreft.
1: Ja, dat kun je wel stellen, ja.
0: Dus ik ben benieuwd wanneer de volgende dan weer zal zijn.
1: Ja.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oog Ochtendshow.

0: valeu nada, mas é assim.
1: Bom dia, Johanna Martin Ferreiro dos Pereira, met Cajoros de Geleia, oftewel puppies van gelei.
2: Wat voor ding?
1: Puppies van gelei.
2: Oh.
1: Ja, weet je wel, hondjes, waf waf. Van gelei.
2: Nee.
1: Gelei-hondjes. Ja. Het is namelijk een tekst die heerlijk nergens op slaat. Maar
2: ja, nee, dat heb ik gehad. Ik hoor het zeggen.
1: Het gaat ook over ijsjes likkende penguins, dat weet ik het allemaal wat.
2: Dus, nou, dat kan ik me wel nummer voorstellen. Die
3: het opstaan doe je met
1: die heb je wel.
3: Ochtendshow.
2: Ja, nou ja, dit slaat wel ergens op. Alhoewel, doet zich voor als medische groothandel, is een deel van de kop van Sikkom. Ja, en dan komt hij weer, de nepambulancebroeder verkoopt namelijk via Marktplaats opvallend goedkope medische apparatuur zoals AED's, een zuigapparaat en een ambulancebrancard. Hij doet dat namens Medhouse Europe. Maar op de opgeveradressen blijkt niemand van de medische groothandel te weten. Ook ontbreekt duidelijke bedrijfsinformatie. De verkoper is dezelfde man als die eerder deed dat die ambulancebroeder agent of brandweerman was. Ja, daarvoor is hij veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk. Bij hem werd ook gestolen medische apparatuur gevonden. En de journalist die probeert hem om uitleg te vragen. Dat is natuurlijk van Sikkom. Maar die kreeg dus reactie van ik zeg niet meer tegen jou. En hij werd doorverwezen naar de advocaat. De advocaat had ook de journalist al gebeld, maar hetzelfde nummer als de man die die probeerde te bereiken. Dus ja, dan wat je daarvan moet denken. Maar zelfs daar komt er geen antwoord meer van.
1: Nee, hè?
2: Het is wel weer raak, geloof ik.
1: Het is wel... Ik begin me ook af te vragen wat die man dan bezielt. Kijk, ik kan me ergens iets voorstellen dat als je als nepambulancebroeder of als politieagent, dat je erop kikt om die aandacht te krijgen.
2: Ja, blijkbaar.
1: Maar als je die apparatuur verkoopt, daar zit toch niet die kick in. Dus ik begin me af te vragen wat dan de kick voor de man wel is.
2: Ja, of het is een zeer diep gewortelde kick en dat hij zo dicht mogelijk bij wil komen. Dus als het dan niet meer de echte ambulancebroeder mag zijn, dan gaat hij maar een stapje lager zitten of zo. Ja, ik weet het niet, maar het is, ja,
1: ik denk dat
2: het
1: heel interessant is om die mannen psychisch te onderzoeken. Maar ja, dat kan
2: ja, dat zal
1: niet.
2: Weer niet zo mogen natuurlijk.
1: Ik denk het niet, nee. Wat wel kan, is dat de Noorderpoort voorlopig een streep zet door de geplande nieuwbouw van de mbo-locatie voor kunst en multimedia aan de Verzetstrijderslaan. Dat meldt Dagblad van Noorderstadseditie. De reden is vooral financieel, want renovatie en nieuwbouw tegelijk zou gewoon te veel geld kosten. Ook werkt Noorderpoort steeds nauwer samen met andere mbo's, zoals DC Terra en Alpha College. Ze kijken samen naar het opleidingenaanbod, de demografie en naar welke opleidingen het beste passen. Daarom wordt het huisvestingsplan opnieuw bekeken. De vergunningen voor de nieuwbouw zijn al geregeld, dus het plan blijft mogelijk nog wel op de plank liggen. Maar voorlopig kiest Noorderpoort vooral voor het opknappen en vernieuwen van bestaande gebouwen.
2: Nou, dat is ook wel mooi, want ik vind het niet eens zo'n gek pand eigenlijk.
1: Nee, het is heel stijlvol ook. Ja. Echt jaren 50 stijl, wat dat betreft heel mooi inderdaad.
2: En het standbeeld ervoor?
1: Wat ik een beetje gek vind is, waarom heb je dat niet van tevoren goed onderzocht?
2: Ja, goede ideeën komen soms pas later.
1: Ja, dat is alweer duidelijk, ja. Dat vind ik dan wel weer een beetje bijzonder. Goed, tot zover dit nieuws uit de gemeente Groningen. Meer vind je natuurlijk op oogtv.nl en in de Oog Nieuws app die beschikbaar is voor Android en iPhone. Jan, bedankt voor het opzoeken van deze berichten.
2: Graag gedaan.
3: Wakker worden met het nieuws uit Groningen.

0: Kygo, Griffin en Galit met Save My Love. Het zet de klok op 10 minuten voor 8. Het is woensdag 19 augustus 2026 en daarmee is het de internationale dag van de humanitaire hulp.
1: Ja, en soms hebben landen of groeperingen wel eens ruzie. En wel oorlog is, zijn slachtoffers. Maar er zijn ook natuurrampen die slachtoffers eisen. Gelukkig zijn er dan landen die helpen. Ook als bijvoorbeeld we soms principieel tegen zijn op wat de regering van het land doet of waar ze voor staan. Zo zorgen we met z'n allen toch vaak dat er voldoende hulp bij de lokale bevolking terechtkomt. Dat heet solidariteit en de wereld zou er een stuk mooier uitzien als we daar allemaal eens wat meer aan deden.
0: Dat vinden de Verenigde Naties ook. Vandaar dat zij deze dag hebben uitgeroepen tot Internationale Dag van de Humanitaire Hulp. De dag is bedoeld als eerbetoon aan alle humanitaire werkers die hard hun best doen om minder bedeelden te helpen die bijvoorbeeld geen eten of geen huis meer hebben door natuurrampen, oorlogen of hongersnood. Ook wordt er stilgestaan bij hoe belangrijk het is dat ondanks al onze onderlinge problemen er altijd ruimte moet zijn voor humanitair werk, belangeloos en puur uit solidariteit. Ik sluit me daar wel mee aan.
1: Ja, en ik hoop ook dat ze niet alleen die dag uitroepen, maar dat ze ook een aantal mensen herdenken die mogelijkerwijs in die situaties zelf slachtoffer zijn geworden. Want dat gebeurt helaas ook.
0: Ja, en als je er ook eens wat in wilt verdiepen. Ik zou ook zeggen, pak dan ook eens even een paar dingetjes mee die niet zo obvious zijn. Hè? We weten natuurlijk al wat er in de Gaza-strook gebeurt. Wat er in Oekraïne gebeurt. Ja, ja. Verschrikkelijk. Maar er zijn bijvoorbeeld in Afrika ook hele drama's
1: nog
0: die
1: steeds
0: afspreken.
1: Ja.
0: Afspelen, ja. Dus daar ook even bij stilstaan. Uiteindelijk heb je gewoon even hulp van iemand nodig. With a little help from my friend nu, van Joe Cocker.

0: De opname van Woodstock in 1968. Je hoorde Joe Cocker met With a Little Help from My Friends. Ja, dan gaan we zo meteen weer naar het nieuws luisteren. Radioredacteur Jelle Suibring die zit voor jou klaar. Die valt even in voor een andere nieuwslezer die dan waarschijnlijk op vakantie is. Of misschien ziek of iets dergelijks.
1: Ja, je kijkt heel vreemd tegen de naam.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar hij zit er klaar voor, die Jelle. Een topper is dat gewoon. En hij gaat jou op de hoogte brengen van het nationale en internationale nieuws. Daarna zijn we weer vlug bij je terug bij de tweede uur van de ochtendshow met het Grunniger Nice. Ja, de gemeente Groningen. Nu, tot die tijd. Suzanne Freek in goud. Goedemorgen, Groningen.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
5: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
4: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
7: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
8: Het scherpste nieuws, helemaal gratis. Dat is de ochtendshow. Ja. Namens Rick en Jan heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
9: Ja, dat klopt. Gemeente grijpt in bij handig in de buurt in de hoogte. Actiegroepen demonstreren in Sterrenbos tegen aanleg tegenpad. Xiaomi paviljoen krijgt zijn oorspronkelijke functie terug.
8: Nou, en welke functie dat is, dat hoor je rond 8:30. De eerste verkeersupdates mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Ze melden dat het erg doorstroomt. Lekker doorstroomt op de Groninger snelwegen. Dus dat is goed nieuws. Met het OV gaat ook alles lekker door. Maar plan wel je vier reis in de reis hebt voordat je op pad gaat. Want ja, die vakantiedienstregeling is ook weer voorbij. Dus dat kan net even verrassend uitpakken soms. Het is 8:04. Dit is een ochtendshow en wij gaan je op de hoogte brengen van alle actualiteiten in de gemeente Groningen. En waar gaan we het zo meteen over hebben, Jan?
9: Nou, iets waar ik hoop dat je niet al te vaak van gebruik hoeft te maken, maar je patiëntendossier.
8: Ah, ja.
9: Want ja, dat wordt natuurlijk tegenwoordig ook allemaal elektronisch gedaan natuurlijk. Maar ja, dat wordt dan wel beheerd door het Amerikaanse bedrijf Epic. En daar zijn toch mensen bezorgd over hoe dat zit? Dat hoor je zo.
8: Nou, dat wij ook ons eerbetoon even geven aan meneer Beard. Drummer van ZZ Top, die is helaas is overleden. Er was al de bassist, die was ook al eerder overleden in 2021.
9: Ja,
8: als ik het goed heb.
9: Ja, een tijdje terug, ja.
8: Ja, en de zanger die is dan nog over. En die zegt dan ook van, ja, iedereen gaat bij me weg.
9: Ja, maar ja, ja, het is wel een heel karakteristiek groepje bij elkaar. Dus,
8: zeker weten. Ja. Vooral die auto's ook erbij, dat was
9: ja,
8: echt fantastisch.
9: Ja, heerlijk, joh.
8: Dus ga er gewoon lekker van genieten. Van het intro waar Jelle het al net al over had. Van Gimme All Your Lovin'. Goedemorgen, Groningen.
3: De Oogochtendshow.

0: ging weer zo'n hotrod voorbij. En dan stonden ze daar met z'n drieën. Twee dus met zo'n gigantische baard.
1: Echt waar, ja.
0: En meneer Beert, die dus zoals Jelle ook dan net zei, nieuwslezer al zei, van die had dan geen baard. Maar die stonden ze daar zo in, dan stonden ze zo die auto na te wijzen. Zo, ja. Een karakteristieke manier. Heel gaaf.
1: Ja, en dat waren echt mooie hotrods hoor.
0: Zeker.
1: Mooie foto's. En, ja. Ja, daardoor krijgen we het net al over hotrods. Ja, dat is een heel bijzonder stijl van bouwen af en toe. Dus
0: als je nou jong bent en je denkt van, hebben die alle lui het over? Ga gewoon even op YouTube kijken. En ga even zoeken.
1: Dat zeg jij weer zo nodig. Ja.
0: Top. Dus zet ZTOP. Ja. Nou, dan ga je wat zien hoor. Dan ga je wat meemaken. Het is 10 minuten over 8.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Het UMCG wil het elektronische patiëntendossier, oftewel EPD, van het Amerikaanse bedrijf Epic vanaf 2027 naar meer ziekenhuizen uitbreiden.
1: Ja, het UMCG gebruikt Epic nu al voor het eigen elektronische patiëntendossier. Het ziekenhuis is bezig om het systeem vanaf volgend jaar ook beschikbaar te maken voor Triant en het Ommelander ziekenhuis Groningen, oftewel het OZG. Kamerleden Klaassen en Marcus Sauer van groep Marcus Sauer vragen minister Helene Herbert of daarbij voldoende is gekeken naar mogelijke toegang van Amerikaanse autoriteiten tot de Nederlandse patiëntengegevens.
0: De Amerikaanse Cloud Act verplicht Amerikaanse bedrijven namelijk om gegevens aan de overheid te verstrekken, ook als die in Nederland staan. De Kamerleden willen weten of de ziekenhuizen de gevolgen hiervan wel goed hebben onderzocht. Ook vragen ze hoeveel zorginstellingen gebruik maken van EPD's op infrastructuur van niet-Europese bedrijven en of Amerikaanse autoriteiten eerder Nederlandse zorggegevens hebben kunnen opvragen.
1: Ja, daarnaast vragen ze of strengere regels nodig zijn bij overnames van zorg-ICT-leveranciers. Ze stellen een nee-tenzij-regime voor, waarbij zorggegevens alleen naar niet-Europese aanbieders mogen na een expliciete risicoanalyse.
0: De uitbreiding van Epic lag eerder onder vuur vanwege een aanbestedingskwestie. Het Hof oordeelde dat Triant mag aansluiten, mits het zelf betaalt en een overeenkomst met Epic sluit. Het OZG mag niet via een sublicentie van het UMC werken. En het UMCG past de overeenkomst daarom aan.
1: Ja, dat is weer een bijzonder kruip door sluip door methode waarschijnlijk om toch zoveel mogelijk goed te kunnen regelen. En ja, dat blijft een ingewikkeld verhaal hoor, zo langzamerhand.
0: Inderdaad, ja. Dus goed dat daar even kritisch naar gekeken wordt. Ja. Ik bedoel, misschien
1: gebeurt er niks verkeerd, maar
0: misschien is de storm in een glas water, maar dan is het in ieder geval

0: Shut off the lights. Dat kan ook gerust, want het is alweer heel erg licht. Bastille die zong erover en dat hoorde je op Oog Radio in de ochtendshow. Wat je ook hoort is dat als je naar buiten kijkt, dat het dan best wel bevolkt is. Het ziet er droog uit, maar volgens mij zit er een heel licht spettertje in de lucht. Dus hou er even rekening mee, het is 18 graden boven nul. Vandaag bewolkt dus en verspreid over de dag vallen er ook buien. Mogelijk kan aan het eind van de middag of in de avond de zon toch nog even tevoorschijn komen. Bij een matige wind uit westelijke richting wordt het een graad of 20. Komende nacht wordt het helder, koelt het af naar een graad of 13. Morgen krijgt de zon wat meer ruimte. Wel kunnen er verspreid over de dag wat buien voorkomen, waarbij een klap onweer ook niet is uitgesloten. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind wordt het dan 21 graden. Dus het is echt even een beetje een adempauze voor de natuur. Ja. Zo zou je het eigenlijk wel kunnen omschrijven, denk ik.
1: Ja, maar dat is ook wel nodig.
0: Zeker.
1: Ja, en als je het over pauze hebt, dan wil je graag een broodje eten. Nou, er is een broodje, meldt onze eigen website van Oog Nieuws. Die is ontwikkeld door de leerlingen uit groep 7 van OBS Jozef Haydn in Helpman. Ja, en dat eigen broodje ligt sinds kort in de supermarkt in de Euroborg. Je weet al, van die bekende keten. En dat broodje uitsmijter ligt daar al sinds maandag. Nou, toch leuk dat ze zo ver gekomen zijn.
0: Ja, absoluut.
1: Dus als je denkt, die lijkt mij lekker, moet je toch even daarheen.
0: Ja, sowieso heeft die keten heeft wel bijzondere dingetjes. Zo kun je op de grote markt in die vestiging kun je eierbalchips kopen.
1: Oh.
0: Ja, maar de meningen zijn er wat over verdeeld.
1: Ja, hoor, dus het klinkt niet bijster aanlokkelijk.
0: Nee, maar het is er wel.
1: Oh ja, nee, maar goed. Maar, ja, ik bedoel, als je de naam hoort, dan denk je, oh.
0: Ja.
1: Dus ik moest ook even denken, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, ik weet hoe een eierbal smaakt, maar chips?
0: Ja.
1: Ik wil chips, die moeten zout zijn bij mij. Er moet veel zout op zitten.
0: Ja.
1: Dat past weer niet bij eierbal-idee. Maar goed, ja, dan weet je waar je zijn moet om dat toch eens een keer te proberen.
0: Zo is het.
1: Het is toch typisch Grunnings. Ja, wat ook typisch Grunnings is, een nieuwe verkeersveilige ingang. En dat staat op onze Oognieuws-app. De basisschool Sint-Franciscus aan de Star-Numanstraat in de Provisorenbuurt, die heeft namelijk sinds afgelopen maandagmiddag officieel een nieuwe verkeersveilige ingang. Wethouder Jalte Haan opende de ingang samen met de kinderen van de school tijdens hun eerste schooldag na de zomervakantie.
0: Goeie zaak.
1: Dat is wel heel goed, want ja, het is toch wel goed dat die kinderen inderdaad gezond in en naar school kunnen.
0: Ja.
1: Ik weet niet of jij veel van zwemmen houdt, maar wie wordt de 333ste bezoeker, meldt Oog Nieuws. Ja, het is leuk. Het zwemseizoen ten Boer duurt nog ongeveer 3 weken, dat is 1-3. En er kan nu al gesproken worden van een geslaagd jaar, want naar alle waarschijnlijkheid kan het op korte termijn de 333ste van dit seizoen verwelkomen. En dat vind ik wel leuk, veel drietjes. Maar 2 jaar geleden waren dat 35.000 bezoekers per jaar. En vorig jaar liep even weer achter. Waarom weet ik niet, maar dat was beneden de 30.000. Nou, ik zou het leuk vinden als ze dit record eventjes halen.
0: Zo is dat.
1: Maar wie het wordt, ja, die krijgt een abonnement geloof ik op 2027, iets dergelijks. Maar de 33.333ste, ja, leuk bedacht.
0: Zo is dat. Dus allemaal op de fiets naar Ten Boer. Neem je zwembroekje mee of je
1: dat
0: zwempak.
1: Dat lijkt me handig.
0: Ja, en dan gewoon lekker daar even een mopje lopen zwemmen. Misschien ben jij wel die gelukkige bezoeker. Ja. Je weet het maar nooit. Meer nieuws vind je op oogtv.nl in de Oognieuws-app. Nu op Oog. Vrijwillige Zama van Jehova Gleis. Ja.

0: Heerlijk zorgeloos nummer van Ierhoff en Gleis. Vrij wie der Zama. Het zet de klok op 21 over 8. Het is 19 augustus 2026 en er is weer van alles te beleven in Staat in Ommeland.
1: Ja, en dan beginnen we aan Galerie Noord aan de Nieuwstad met Dag Harm, werk dat voorleeft. Voortleeft, moet ik wel goed zeggen. En dat is vanmiddag 1 uur tot vanmiddag 5 uur. Harm Holtkamp was nauw verbonden met Galerie Noord. Deze tentoonstelling is een afscheid van de maker en tegelijk een doorgang van het werk, voor het werk. Waarom? Alles wat hier te zien is, mag verder. Naar andere ruimtes, andere muren, andere ogen, om van te genieten. Nou, dat hoort ook met kunst. Dus Dag Harm, werk dat voortleeft. Galerie Noord aan de Nieuwstad. Vanaf vanmiddag 1 uur tot vanmiddag 5 uur. Weet je toevallig, want jij hebt het gemaakt, ook of je dat dan leent of koopt? Of...
0: Dat weet ik niet helemaal precies.
1: Okay. Nee, dan moet je daar even naar kijken.
0: Even naar Galerie Noord. Tot middernacht kun je inschrijven voor de waterpolo-clinic in Ten Boer. Komende vrijdag organiseert waterpolo-vereniging Trivia een waterpolo-clinic, waarbij je dus kunt leren van wat het nou inhoudt en ook als je het al kan, hoe je beter kunt worden. Dat allemaal in het kader van de sportrecreade in Ten Boer. Iedereen met minimaal zwemdiploma A kan meedoen en opgeven kan tot en met vandaag via de site van sportrecreade Ten Boer.
1: Ja.
0: Dus maak het mee door in te schrijven.
1: En vergis je niet, zoals die Holly nog wat uit Engeland, die presentatrice, die dacht echt letterlijk dat waterpolo op paarden gespeeld werd in een zwembad.
0: Nee, dat is erg onprettig voor de paarden, denk ik wel.
1: Ja, dat niet alleen. Maar goed, dan nog één ding te doen.
0: Dan kun je ook toch die 333ste bezoeker zijn in Ten Boer, hè?
1: Ja, ik krijg dat paardje de seizoenskaart. Moet je niet hebben?
0: Nee.
1: Nee, oké, goed. Zonder gekheid. Nog één ding te vermelden. De Heilige Aarde is de tentoonstelling in de synagoge aan de Volkingenstraat. Vanmiddag om 1 uur kun je daar terecht. In deze expositie tonen 24 kunstenaars hun kijk op de natuur. De kunstenaars vertellen allemaal hun eigen verhaal op hun eigen unieke manier. Daardoor vormt de expositie ook een ode aan materiaal, techniek, stijl en gedachtegoed. Heilige Aarde, deze expositie om 1 uur vanmiddag te bezoeken in de synagoge aan de Volkingenstraat. En als je nou nog meer uitgaanstips wil dan deze, ga dan even naar groningen.uitlopen.nu of kijk naar 9 op de kabelkrant van OogTV. Heb je dan zelf iets georganiseerd? Dat willen we graag vermelden. Stuur het dan even naar de ochtendshow oogradio.nl.
0: Ja, als je het al georganiseerd hebt, dan helpt het niet meer als je het gaat doen. Hè?
1: Ja, nee, oké. Okay, ja, nee, ja.
0: Dat is. Dus.

0: voor mij persoonlijk wel echt een favoriet is, jaar is wat betreft muziek, 1985. Toen werd echt heel erg ingezet op het New Wave en al dat soort dingen meer. Steeds meer. De Power Ballad werd toen bedacht en al dat soort dingen meer. Echt een geweldig jaar voor de muziek. Maar tegenwoordig wordt er ook hele goede muziek gemaakt. En ook gewoon in Groningen. En dat hoor je in de
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Het nummer Changeling van Verke is gemaakt als deel van een conceptalbum over traumaverwerking. Maar in de basis gaat het over veranderd worden door slechte ervaringen. In het nummer vertelt ze dat toen ze jong was, hoe ze brieven naar haar ouderen zelf schreef. En ja, hoe dat dan uitpakte, dat hoor je in deze
1: Hoog Radio Stadsplaat. Nieuw.
0: Changeling van Verke.

0: Nou, geweldig nummer, of niet dan? Deze 18-jarige Ferke. Groningse singer-songwriter die zonder label of management het nummer heeft uitgebracht. Heeft ze vorige week gedaan. En ze zit nu al op 2380 streams op Spotify.
1: Nou, dat vind ik heel netjes.
0: Dat is heel netjes.
1: En het klinkt inderdaad ook fantastisch.
0: Dat denk ik ook. Ja. Dus dat is waarschijnlijk ook een reden dat het zo vaak wordt beluisterd. Dus als je het zelf ook even wil opzoeken, kijk dan even op oogradio.nl/stadplaat.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen. Het is 8:58. Mijn naam is Jacques Kooistra met het nieuws uit Groningen. Handig in de Buurt in de Hoogte is boos op de gemeente. Afgelopen vrijdag werden spullen van de stichting, zoals de koffie en ontmoetingsplek, weggehaald uit de openbare ruimte. Volgens de stichting gebeurde dat zonder overleg, terwijl de bezwaartermijn nog loopt. Handig in de Buurt helpt mensen in de wijk met onder andere grof vuil, tuinieren en kleine klusjes en biedt ook een luisterend oor. Tegelijk dreigt vanaf volgend jaar de subsidie te stoppen. De stichting vreest daardoor voor haar voortbestaan. Ze stuurt een brandbrief naar de gemeenteraad, verzamelt handtekeningen en organiseert wijkacties om steun van bewoners te krijgen. Gisteren protesteerden Biodiversiteit Opstand en Extinction Rebellion tegen de aanleg van herinneringspaden in het Sterrenbos. Volgens hen beschadigen de werkzaamheden het kwetsbare historische bos. Vooral het weghalen van de humuslaag baart zorgen, omdat daarin belangrijke wortels, schimmels en bodemorganismen zitten. Ook zouden zware tegels de boomwortels beschadigen, terwijl het bos al last heeft van de droogte. De actiegroepen vinden bovendien dat natuurorganisaties onvoldoende zijn betrokken bij het ontwerp. Ze overwegen een handhavingsverzoek. En volgens Lisbeth Café kunnen de gevolgen voor de oude bomen en het ecosysteem pas over tientallen jaren zichtbaar worden. Het Tjumi-paviljoen op het Herenplein gaat vanaf vandaag terug naar hoe het ooit begon, als videogalerie. In de tentoonstelling Tjumi Inside kun je deze zomer voor het eerst sinds lange tijd het paviljoen van binnen bekijken. 5 kunstenaars laten er hun videokunst zien, met thema's als uitsluiting, eenzaamheid en absurditeit. De films zijn op een bijzondere, vaak handmatige en analoge manier gemaakt. De opening is vandaag om 5:00 vanmiddag. Daarna kun je de tentoonstelling tot en met 26 september gratis bezoeken op donderdag, vrijdag en zaterdag. En dat tussen 3:00 's middags en 7:00 's avonds. En in de aanloop naar Groningens ontzet vindt zondag 23 augustus een bijzondere dienst plaats in de Martinikerk. Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij het herdenken en vieren dat we vandaag de dag in vrijheid leven. Het gaat om een oude traditie die volgens Berend de Boer van de Koninklijke Vereniging van Volksvermaken enkele jaren geleden nieuw leven is ingeblazen. Dan nog het weer. Vandaag begint de dag bewolkt. Verspreid over de dag vallen er buien. Mogelijk kan aan het einde van de middag of in de avond de zon nog even tevoorschijn komen. Bij een matige wind uit westelijke richting wordt het 20 graden.
0: Meer over het weer hoor je natuurlijk rond 8:50 hier op Oog Radio. Nu eerst Oog Radio verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Ze melden dat er weinig files te betreuren zijn. Dus alleen in de binnenstad van Groningen is het weer erg gezellig. Maar op de snelwegen, daar kun je lekker doortuffen, dus dat scheelt dan weer. Dit is de ochtendshow. We gaan het laatste half uurtje in. En we houden je natuurlijk wel op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in Groningen. Zo was er gisteren wel een bijzondere activiteit op Ossenmarkt.
1: Ja, daar kon je gratis meubels halen. Ja, heel kort, want het ging heel snel. Hoe het zit, dat hoor je zo.
0: Nou, dat we geluisterd hebben naar Somjeu en Dark Before the Dawn. Goedemorgen, Groningen.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: above.
1: Het is 8:08.
2: Het nieuws uit Groningen.
1: Daar gaan we het over hebben.
3: Ja.
1: En we gaan het natuurlijk hebben over het meubelfestival. Want gistermorgen om 10:30 stond de Ossenmarkt vol met meubels. En die kon je gratis meenemen.
3: Ja, de doelgroep was vooral de studenten. Maar alle stadjes waren van harte welkom. Alleen binnen een 30 minuten waren bijna alle meubels al meegenomen. Op een enkele stoel, fotolijst en televisie daar, die als bewijs erop stonden dat er wel meubels hadden gestaan. De organisatoren Groningen Afvalvrij hadden ook niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Je hoort Lynn Helen Gundersen van Groningen Afvalvrij.
4: Ja, zeker. We hadden dit eigenlijk niet verwacht. In ieder geval niet dat het zo snel zou gaan. Dus in theorie zouden we hier nog 2-3 uur moeten staan. Maar zoals jullie zien, zijn we nu al aan het afbouwen. Mensen kwamen gewoon binnendruppelen. We hebben geen aanmeldsysteem of zo. Het was gewoon, ja, kom voordat het op is. Dus we hebben eigenlijk heel weinig promotie gedaan. Maar ja, toch heeft het heel veel mensen bereikt.
5: En al die mensen waren vanochtend om 10:30 welkom. Alleen was er een enkeling die net iets te vroeg was.
4: Ja, wij zijn denk ik rond 9:30 klaar met alles neerzetten. En toen stond de eerste student er al. Maar die voelde zich toch een beetje bezwaard. Dus ik kwam een uur later. Maar toen was het al zo druk dat heel veel meubels al weg waren. Dus ik denk binnen 9:30 was het echt op.
5: En hoeveel meubels hadden jullie aan het begin?
4: Ja, ik denk iets van 100. In ieder geval 2 vrachtwagens vol. Nou, je ziet hier achter vrachtwagens staan. Dus vol met stoelen, banken, kasten, lampen. Heel veel lampen waren heel erg gewild.
5: De meubels zijn afgelopen zomer verzameld door de gemeente, waardoor deze vanochtend gratis op te halen waren op de Ossenmarkt.
4: Ja, deze meubels hebben we ingezameld op het afvalbrengstation. Dus mensen hebben eigenlijk in de zomer, dus ik denk sinds juni, meubels ingeleverd. Dus ik denk met de intentie om het weg te gooien. En wij hebben ze dan gespaard in containers voor deze meubelfestival.
5: Er zaten verschillende grote meubels tussen die je niet zomaar mee naar huis nam. Maar daar was van tevoren over nagedacht.
4: Nou, wij hebben 2 elektrische bakfietsen te leen gehad hier en 2 normale. En dat is zo druk, dus we hebben uiteindelijk ook de vrachtwagen hier achter me ook ingezet om spullen bij mensen thuis te laten brengen. Dus onze collega's hebben het ook gewoon gedaan.
5: Het is al met al een hele geslaagde dag.
4: Ja, dat kan ik wel echt zeggen, ja.
3: Je hoorde Lynn Helen Gundersen in een bijdrage van Marco Hamminga.
1: Een jaar gespaard, binnen 30 minuten weg. Nou, dat is een hele succesvolle actie, toch?
3: Ik vind het fantastisch. Ja, ik moet er nog steeds om lachen. Want ja, je denkt toch van, oh, daar heb ik geen tijd voor. Ik heb 3 uur de tijd. Nou, wees volgende keer maar paraat als het idee, want ik vind het een goed idee trouwens, nog een keer herhaald wordt, dan wees er op tijd bij.
1: Het was zelfs zo gek dat om 9:30 waren ze eigenlijk al klaar. En toen zouden ze dus 10:30 beginnen. En toen was er al een jongen en die had al wat gekeken. En die vind ik wel leuk, die vind ik wel leuk. Maar ja, die voelde zich wat bezwaard om te zeggen, ik neem het nu alvast mee. Maar ja, toen
3: hij
1: kwam
3: had
1: hij er
3: beter
1: om 11,
3: toch wel kunnen doen.
1: Wel, toen was hij er om 11:00 en toen was alles weg inderdaad. Dat is dan ook weer sneu.
3: Ja, dus, ik heb gezien wat ze gescoord hebben. Ik hoop dat iedereen er nog lang en veel plezier van heeft.
1: Zo is dat. Je luistert naar Hoog Radio. Zometeen hebben we voor jou een nieuwe actualiteiten. Tot die tijd, Talk Talk. And It's My Life.

0: my life. Je hoort de Talk Talk op Oog Radio. Het zet de klok op 8:45.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: Ja, je had het niet beter kunnen plannen, hè?
3: Nee.
2: It's my life and talk talk. Nou ja, meer dan 120 nationaliteiten, meldt de U-krant. Ja, en daar wordt dan ook over gepraat natuurlijk.
3: Ja.
2: Maar het is wel hun leven. En in dit artikel vertellen de internationale studenten in Groningen over de stereotypen die ze vaak horen. Duitsers krijgen bijvoorbeeld, ja, dat vind ik toch wel minder, maar nazi-grappen en nep-Duits accent te horen.
0: Ik zou niet weten waar je het over hebt. Wat voor Duitse accent dan?
2: Bernard.
0: Ja.
2: Pieter.
0: Oh.
2: Nee. Goed, de Roemenen worden soms gezien als dieven of vampiers. Over Turken bestaan veel vooroordelen over geloof en kleding. Maruska wordt vaak zomaar Chinees genoemd, wat racistisch kan zijn. Slowaken worden gezien als arm en ouderwets. En de studenten vinden vooral vervelend dat mensen hen beoordelen op hun afkomst. Hun advies is simpel. Begin niet met stereotypen, maar leer iemand eerst kennen. Praat met elkaar, wees vriendelijk en sta open voor andere culturen. En dan ontstaan er betere contacten en minder misverstanden. Ja, en we hebben dan wel inderdaad weer net het seizoen van de studenten dat begint. En als er dan al 120 nationaliteiten zijn, dan heb je nogal een uitgebreid scala van mogelijkheden.
0: Ja, zo werk ik dan in de winkel waar we rondlopen met van die shirtjes met die strepen erop.
2: Ja.
0: En ja, dan merken we dus ook dat de Nederlanders eigenlijk een beetje niet meer zo bereidwillend zijn om in een dusdanige winkel te werken. Dat horen we ook bij conculega's, dus dat is niet iets wat ik bedenk.
2: Nee.
0: En, maar dan heb je ook steeds meer te maken met die buitenlandse studenten. Ja, en je moet inderdaad gewoon kijken van wat iemand kan, wat iemand doet. Kijk, je hebt soms, eerlijk is eerlijk, lapswanzen van de Roemenen.
2: Ja.
0: En lapswanzen van Grieken. En luie dit en luie dat. Maar je hebt ook luie Nederlanders. Je hebt ook lapswanzen van
2: zeggen,
0: Nederlanders.
2: Ik wou het zeggen, moet je een paar weten?
0: Nou, ik heb er ook wel een paar gehad. Ja hoor, dat bestaat hoor. Geloof me.
2: Ja,
0: dus
2: dat is,
0: je moet gewoon kijken naar wat iemand kan en wat iemand doet. En wat die inzet van die persoon is. Dan ga je een heel stuk verder vooruit komen.
2: Ja, want ik vind het bijzonder. Hebben ze ook aangegeven waarom ze niet meer bij jullie in die uniform willen werken?
0: Maar ze willen wel in uniformen werken.
2: Oké, want ik begreep een beetje dat ze daar niet graag wilden werken.
0: Oh, nee.
2: Maar dat vind ik dus ook typisch Nederlands. Dat als iets
0: uniform is het probleem niet.
2: Dat is wel typisch Nederlands. Als iets uit de gratie raakt, dan is het ook gelijk, oh, dan doen we dat niet meer.
0: Ja, ik weet niet wat de reden van is.
2: Nee, maar dat vind ik dus ook typisch luiheid.
0: Ja, of ze worden misschien dommer door AI.
2: Oh ja, dat zou ook nog kunnen.
0: Dat is ook
2: gevaarlijk.
0: Door de stadseditie. Ja. AI kan namelijk jongeren helpen, maar volgens ontwikkelingspsycholoog Bertus Hieronymus, geweldig achternaam, kan het ook dommer maken. Doordat de AI snel antwoorden geeft, oefenen jongen minder met zelf nadenken, zelf problemen oplossen, zelf kennis onthouden, concentreren, sociale contacten en ook de taalvaardigheid gaat erop achteruit. Ouders kunnen dit tegengaan door kinderen zelf te laten nadenken, raadsels te laten oplossen en vragen samen te onderzoeken. Spelletjes zoals Pokémon, Catan, Lego en Dammen helpen bij probleemoplossend denken. Lezen zonder afleiding verbetert de concentratie. Ook verveling is goed, omdat kinderen dan zelf iets moeten bedenken. Verder zijn samenwerken, teamsporten en echte gesprekken belangrijk om sociale vaardigheden te blijven ontwikkelen. Want dat is wel belangrijk.
2: Ja, dat kan ik je bevestigen, want anders dan krijg je wel heel botte persoontjes, denk ik.
0: Dat denk ik ook, ja. En we hebben bijvoorbeeld al gemerkt dat sociale media ervoor zorgen dat kinderen of jongeren vervreemden van elkaar.
2: Ja.
0: En we hebben al gemerkt dat dingen als WhatsApp en sms ervoor zorgen dat jongeren eigenlijk niet meer durven te bellen. Dus dat is helemaal geen rare gedachte.
2: Nee, dat is wel grappig. Jongeren, maar ook al... Nee, ik ben dan misschien net iets te oud, maar ze zijn 10, 15 jaar onder mij. Als ik ze bel, dan reageren ze verbaasd, hoor.
0: Ja, nou precies dat is. Ja.
2: Wat beller is echt sneller, sorry.
0: Zeker weten. En het gaat uiteindelijk ook om de instelling die je daarbij hebt. En je moet gewoon lekker erbij voelen.
2: Ja.
0: Je moet in the right type of mood.
4: Mr. McGo! You may be blind, but I can still see you!

0: You may be blind, but I can still see you.
1: Herbie, hoorde je met Right Type of Mood. Ja, dan is het alweer 7 minuten voor 9. Gaan we eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Want warm zomerweer, dat hoeven we de komende dagen niet te verwachten. Vandaag gaat grijs verlopen en ook de komende dagen blijft het niet droog. Wel krijgen we de zon weer wat vaker te zien.
2: Oh ja, dat is wel handig. Want vandaag begint de dag inderdaad bewolkt. Verspreid over de hele dag vallen er buien. Mogelijk aan het eind van de middag of in de avond komt de zon nog even tevoorschijn. Bij een matige wind uit westelijke richting wordt het dan zo'n 20 graden. In de nacht na morgen is het helder en koelt het af naar zo'n 13 graden. Ja, en morgen krijgt de zon wel wat meer ruimte. Wel kunnen er dan verspreid over de dag wat buien voorkomen, met zelfs een klap onweer, die is niet uitgesloten. En bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het dan 21 graden.
1: Vrijdag wisselen zon en bewolking elkaar af. Verspreid over de dag kan er een bui voorkomen, waarbij er opnieuw kans is op onweer. Bij een zwakke wind uit noordelijke richting wordt het dan 19 graden.
2: Ja,
1: ja, het is even een beetje koeler inderdaad. Ja,
2: maar ik heb wel begrepen dat daarna weer ietsje warmer wordt.
1: Inderdaad, ook dat inderdaad. Maar ik was er ook wel een beetje aan toe.
2: Ja,
1: ik bedoel,
2: dat ben ik helemaal
1: niet. Heel erg tropische toestanden, dat doen we eens even rustig aan, ja.
2: Dus, ja, dit is ook prima even zo.
1: Zo is dat. Even een adempauze voor mens en natuur.
3: Oogsport.
1: Ja, nee, niet oogsport. Ja,
2: nee, ik het niet over hebben. Zit net lekker, hoba.
1: Ja, hou rustig. Ga lekker luisteren aan Josh Ezra. And anyone for you, Tiger Lily.

0: Ja. Beetje mond, trompet, hupsakee, dat kan allemaal. Ik heb geweldig aan bouzuur. Voor als je denkt, van, heeft hij het vent het over? Ja, als je een blaasinstrument hebt, dan weet je het wel.
1: Ja, dat blaas ik lekker even daar terzijde.
0: Zo is dat. Dit was de ochtendshow van 19 augustus 2026. Waarin we weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen in de revue hebben laten passeren.
1: Ja, en dan begonnen we op Noorderzon. Dat wil zeggen, die zijn nog bezig met de laatste loodjes. Want morgen gaan ze open. Maar ze zoeken nog vrijwilligers. Dus heb je zoiets van, ik wil best eens meedoen daar. Dan moet je even naar de Grote Weide gaan. Want daar staat geloof ik de organisatie met de tent. En kun je ook aanmelden. Hangen postertjes, weet ik toevallig. Dus ga daar kijken, want ze zoeken nog mensen. Vooral voor het schenken van de drankjes. Want daar schijnen veel diensten van te zijn die nog geen vrijwilligers hebben. En ik geloof dat ze, staat hier ook wel in. Dan moet ik wel even... dat is die Tuya Martens. Die zou anders dat allemaal alleen moeten doen. En dat gaat ze niet redden, zei ze.
0: Nee.
1: Er zijn nog mensen nodig. Ga even kijken. En wie weet, tref je iets moois. Ja, en in de tussentijd, als je dan even uit moet rusten, is het wel lekker als je een stoeltje hebt. Maar ja, die waren op de Ossenmarkt gratis af te halen. En dat ging zo snel. Half uur later kon je niet meer zitten. Ja, op de grond.
0: Ja.
1: Maar dat was het dan ook.
0: Ja.
1: Ja, nou, en als je op de koude grond gaat zitten, word je misschien ziek. En dat is niet handig. En dan moet je zeker weten dat je patiëntendossier in ieder geval niet in handen komt van de verkeerde personen. Nou, daar worden vragen over gesteld, want men is daar nog niet zo zeker van. Dus we gaan zien hoe dat afloopt.
0: Zo is dat. En op het Jimmy Paviljoen op het Herenplein gaat vanaf vandaag terug naar hoe het ooit begon als videogalerie.
1: Ja.
0: Je kunt er ook in. De opening is vandaag om 5:00 en daardoor kun je de tentoonstelling tot en met 26 september gratis bezoeken op donderdag, vrijdag en zaterdag van 3:00 's middags tot 7:00 's avonds.
1: Hou er wel rekening mee, het is een rastervloer open, dus doe niet een naaldhakje zeggen, want dan blijf je vastzitten. En het is vrij schuin.
0: Ja,
1: dus,
0: absoluut. Als je dus dronken even, bent, is het ook beter om niet... als je dronken bent, beter niet naar binnen gaan.
1: Nee, ook dat niet, nee.
0: Blijf het nieuws volgen via oogtv.nl en de gratis oog-app. Dat is beschikbaar voor Android en iPhone. We zien je graag morgen terug voor een nieuwe editie van de Ochtendshow. En we zeggen uit volle borst...
1: Dikke doei.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
5: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been al een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
4: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
6: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven... je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
4: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
7: Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
8: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
3: Oog Radio.

plek, ik zal voor altijd in het noorden staan. Je wou niet luisteren, er komen al mijn woorden aan. Hoe vaak ik heb gedacht aan stoppen, toch ben doorgegaan. Geef ik vandaag niet alles, vul ik dat bij morgen aan. Hotel na hotel, ik zet de kosten op factuur. Ik trap het naar het westen met één handje op het stuur.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jacques Ooistra met het nieuws uit Groningen. Handig in de buurt in de hoogte is boos op de gemeente. Afgelopen vrijdag werden spullen van de stichting, zoals de koffie- en ontmoetingsplek, weggehaald uit de openbare ruimte. Volgens de stichting gebeurde dat zonder overleg, terwijl de bezwaartermijn nog loopt. Handig in de buurt helpt mensen in de wijk met onder andere grof vuil, tuinieren en kleine klusjes en biedt ook een luisterend oor. Tegelijk dreigt vanaf volgend jaar de subsidie te stoppen. De stichting vreest daardoor voor haar voortbestaan. De stichting stuurt een brandbrief naar de gemeenteraad, verzamelt handtekeningen en organiseert wijkacties om steun van bewoners te krijgen. Gisteren protesteerden Biodiversiteit, Opstand en Extinction Rebellion tegen de aanleg van herinneringspaden in het Sterrenbos. Volgens hen beschadigen de werkzaamheden het kwetsbare historische bos. Vooral het weghalen van de humuslaag baart zorgen, omdat daarin belangrijke wortels, schimmels en bodemorganismen zitten. Ook zouden zware tegels de boomwortels beschadigen, terwijl het bos al last heeft van droogte. De actiegroepen vinden bovendien dat natuurorganisaties onvoldoende zijn betrokken bij het ontwerp. Ze overwegen een handhavingsverzoek. En volgens Lisbeth Café van Extinction Rebellion kunnen de gevolgen voor de oude bomen en het ecosysteem pas over tientallen jaren zichtbaar worden. Het Tsumi-paviljoen op het Herenplein gaat vanaf vandaag terug naar hoe het ooit begon, als videogalerie. In de tentoonstelling Tsumi Insight kun je deze zomer voor het eerst sinds lange tijd het paviljoen van binnen bekijken. 5 kunstenaars laten er hun videokunst zien met thema's als uitsluiting, eenzaamheid en absurditeit. De films zijn op een bijzondere, vaak handmatige en analoge manier gemaakt. De opening is vandaag om 5:00 vanmiddag. Daarna kun je de tentoonstelling tot en met 26 september gratis bezoeken op donderdag, vrijdag en zaterdag en dan tussen 3:00 's middags en 7:00 's avonds. In de aanloop naar Groningens ontzet vindt komende zondag een bijzondere dienst plaats in de Martinikerk. Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij het herdenken en vieren dat we vandaag de dag in vrijheid leven. Het gaat om een oude traditie die volgens Berend de Boer van de Koninklijke Vereniging van Volksvermaken enkele jaren geleden nieuw leven is ingeblazen. En dan het weer. Vandaag begint de dag bewolkt. Verspreid over de dag vallen er buien. Mogelijk kan het aan het einde van de middag of in de avond de zon nog even tevoorschijn komen. Bij een matige wind uit westelijke richting wordt het 20 graden. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Specialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n €234 miljard aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Handig in de buurt in de hoogte is boos op de gemeente. Afgelopen vrijdag werden spullen van de stichting, zoals de koffie- en ontmoetingsplek, weggehaald uit de openbare ruimte. Volgens de stichting gebeurde dat zonder overleg, terwijl de bezwaartermijn nog loopt. Handig in de buurt helpt mensen in de wijk met onder andere grof vuil, tuinieren en kleine klusjes en biedt ook een luisterend oor. Tegelijk dreigt vanaf volgend jaar de subsidie te stoppen. De stichting vreest daardoor voor haar voortbestaan. De stichting stuurt een brandbrief naar de gemeenteraad, verzamelt handtekeningen en organiseert wijkacties om steun van bewoners te krijgen. Gisteren protesteerden Biodiversiteit, Opstand en Extinction Rebellion tegen de aanleg van herinneringspaden in het Sterrenbos. Volgens hen beschadigen de werkzaamheden het kwetsbare historische bos. Vooral het weghalen van de humuslaag baart zorgen, omdat daarin belangrijke wortels, schimmels en bodemorganismen zitten. Ook zouden zware tegels de boomwortels beschadigen, terwijl het bos al last heeft van droogte. De actiegroepen vinden bovendien dat natuurorganisaties onvoldoende zijn betrokken bij het ontwerp. Ze overwegen een handhavingsverzoek. En volgens Lisbeth Café van Extinction Rebellion kunnen de gevolgen voor de oude bomen en het ecosysteem pas over tientallen jaren zichtbaar worden. Het Tsjumi-paviljoen op het Herenplein gaat vanaf vandaag terug naar hoe het ooit begon, als videogalerie. In de tentoonstelling Tsjumi Inside kun je deze zomer voor het eerst sinds lange tijd het paviljoen van binnen bekijken. 5 kunstenaars laten er hun videokunst zien met thema's als uitsluiting, eenzaamheid en absurditeit. De films zijn op een bijzondere, vaak handmatige en analoge manier gemaakt. De opening is vandaag om 5:00 vanmiddag. Daarna kun je de tentoonstelling tot en met 26 september gratis bezoeken op donderdag, vrijdag en zaterdag en dan tussen 3:00 middags en 7:00 avonds. In de aanloop naar Groningens ontzet vindt komende zondag een bijzondere dienst plaats in de Martinikerk. Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij het herdenken en vieren dat we vandaag de dag in vrijheid leven. Het gaat om een oude traditie die volgens Berend de Boer van de Koninklijke Vereniging van Volksvermaken enkele jaren geleden nieuw leven is ingeblazen. En dan het weer. Vandaag begint de dag bewolkt. Verspreid over de dag vallen er buien. Mogelijk kan het aan het einde van de middag of in de avond de zon nog even tevoorschijn komen. Bij een matige wind uit westelijke richting wordt het 20 graden. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n €234 miljard aan beleggingen, en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
5: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
4: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
5: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
4: Wij worden wakker met jou onder de douche.
6: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
4: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
7: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
8: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is. En dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen. En we vergeten leven is vandaag. Dus geef je hart niet zomaar weg.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
2: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
1: Blijft het droog? Johan Kampij zou dat voor je in de gaten.
3: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
1: Wij worden wakker met jou onder de douche.
4: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk is.
1: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky, zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is niet verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Specialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Oog Radio.
6: Hear the clock ticking on the wall.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS Journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko. Maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. En de meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
4: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
3: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
5: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
3: Wij worden wakker met jou onder de douche.
6: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
3: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
7: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de staart daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
3: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
2: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders €61 miljoen betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
4: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien, hoe kan ik het beter doen, weet je?
2: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Oog Radio.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. Dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
2: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
4: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in een stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
2: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
6: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Oog Radio.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
2: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd een busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
4: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook heel trots dat we dit bereikt hebben.
2: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopt het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
2: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Oog Radio.

0: van Do What You Like. Zijn naam is Cyril Visser.
1: Zijn naam is Lucas Gallis. Ja, ik hoor.
0: Was dat maar jouw naam? Was dat
1: dus ik ga
0: jouw
1: even, naam? Ik ga even dat ding afzetten, want het ding galmt. Het is een echo. Maakt niet uit. We hebben naar geluisterd, kerel.
0: Carlito.
1: Carlito.
0: Met
1: nog een dude. Uit Vitry, uit Neufkaat gekomen, de jongens. Mafia Can Free.
0: Met Borderman, Engelse rapper. En de nummer heet Timelapse.
1: Nice. Blijf in Frankrijk, man. Blijf zelfs vet in Parijs. Hij ligt voor je klaar, nummer 5. Dabus System, maar dit is Weedy, Libata. Ook een, volgens mij gaat dit ook wel een banger worden. We hadden net een discussie. Was, geniet ervan. Dit is Do What You Like. En we zijn er nog eventjes.

0: Dus ja, we hebben geluisterd nu net nog eventjes naar Roots Maneuver met Eitel Visions, volgens mij heet dat. Ja. En daarvoor hebben we nog geluisterd, eigenlijk twee keer hetzelfde W-System met Oxmo Puccino, Prinses Agnes en Rof met La Loi du Plus Fort, ofwel de wet van de sterkste.
1: Vet!
0: Wat gaan we nu doen?
1: Blokje beton! We gaan luisteren naar een aantal nummers. We gaan de wereld een beetje over. Criss-cross. Ik zou zeggen, luister en huiver. Dit is nog steeds het. Do what you like. Let's go, baby! Ja.

0: blokje beton is helaas weer over. We begonnen met Youngblood en The Prunes met 95 Scientific. Daarna gingen we naar NOG en Dedicated in de Vinyl Reanimators remix. Daarna hoorde je de ATP Crew met Session. Daarna gingen we naar Carlito en Sativa met DJ Sloos en de track Lament. Daarna hoorde je Snares met Dreitzak. Daarna luisterden we naar Proverb the Wise featuring Ken Star en Superstition. Unsung Heroes. En als laatste hoorde je McGruff met de Harlem Kids Get Biz in de Pablo Beter remix. Waarna we nu nog luisteren naar Pablo Beter met Divago.
1: Nice man, zoals vertrouwd, altijd goed. Goeie shit.
0: Ik zou zeggen, waar gaan we heen? Wat gaan we luisteren?
1: We gaan weer terug naar Frankrijk, man. We gaan naar Troyes.
0: Vet.
1: Troyes. Hij ligt daar, nummertje 9, Arsa, 2005, zoals jullie van mij gewend zijn. Van het album, ik kom niet uit mijn woorden, Asphyxie Virulent. Nogmaals Arsa met Je t'invite, tes funérailles. Ik nodig je uit op je begrafenis. Nog eventjes een dik kwartier hier, goede shit nog. En dan sluiten wij af. Maar nu, voor nu, nog steeds do what you like.

0: Ja, dat
1: is... Mourir sans foi, Oxmo Puccino.
0: Vet. Dat was het weer.
1: Tot volgende week. We zijn terug.
0: Absoluut. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop jullie hebben allemaal van harte genoten van deze uitzending. Dit was het weer met Do What You Like.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.
2: Is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Een boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer. En tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen